Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

Pasuk Arne var i landsløvstand. Lægge sommer med 7 fod 4. Æse jeg begyndt for livet Jesus. Æne rime 7 i 4. At det sit inde hver fald, for jeg lakker klart. Æne i mak og mål og mål sig. Og storm de trapp op na sig mennesken. Terwijl hij steeds voor hemzelf bleef praat. En je denkt wat het geword van lieve Jezus. Toen hij een fout op die internet maakt. Je ziet niks zelf maar in net.

0: om ons zien. Mariapiekind van lieve Jezus zal moet keer of zij willen kom af. Hij zal moet oppas dat zij geld in staat is voor om een leven breng en eeuwige nacht.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.

van tijd het Satan probeer. Om Godse scheppen totaal te verweer.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou tot meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

in fun hole. Lili van die dalen, die blinkt mooie ster, die antwoord op al mijn vragen, die vriend van mijn ziel.

op die see van vertwijfeling rond. En jou voete glij, en jy soek vergeefs na een stukkie vaste grond. Vra jou oe, hemelwaarts, Here, help my, ek is zwaar gewond. My vriend, weet dan net, Jesus is hier. As jou lichaam

Daar was de somber atmosfeer. Die feestvreugde het ontbreek. De skare het malend voor Pilate saamgedrom. En so sien man woedend

geloof mij, want zijn krachten gieten me. Op dat ogenblik wil ik hem ophelpen, wil ik mijn meer gevoel net wees. Toch riep Romeinse soldaat mijn arm en schreeuw.

toegesluit. U is bij mij hier, dus nog altijd een goeie feit. En me niet saam met u gees, dan zal die wereld dit lees. My dag het begin om bij Jezus te wees.